0: yeah.
1: Dit is ZFM 106.9 FM.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al...

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

try not to let you go away. I'm still here.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: Ba ba ba ba. Mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, Ding.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als opening horen we de High Five met Vroeg in de Morgen. En de eerstvolgende formatie zijn de Voorrajo's. Was een Amsterdams zanggroepje dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, met Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En de Four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer. Ria Lubberink en Dick van Nieuwhof. En dat is het cabaret der onbekende wonen in 1957. Werd de eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Hier zijn de Voorrajo's met Ik zie je elke morgen, elke middag, elke avond. Een hele goede morgen voor de zondagochtend. En als u de herhaling luistert op zaterdag, dan zeg ik een hele goede middag.
1: Zie je

0: hoort de muziek van Frits Rademacher. Het wie ich noch ein Jungske was. En daarvoor hoort duo Willy Derby. Een opname uit 1931 met Schenk mij een tabletje chocolade. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden al hier in Zandvoort op 24 juni moet ik zeggen. 1959. En u kent hem waarschijnlijk beter als Lou Bandy. Nederlandse zanger en conferencier. Die de periode tussen de beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En zijn bekende hits waren onder andere 1936 Zoek de zon op. 1937, een jaar later, Schep vreugde in het leven. En toen was het eventjes een jaartje wat minder. En toen ging het door met 1939 met Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Kent u waarschijnlijk wel. En ja, een van de bekendste, bij mij in ieder geval, een van de hele bekendste van Lou Bandy was Louise zit niet op je nagels te bijten. Dat was 1946. En ik heb een andere plaat, wel uit het jaartal, maar een andere plaat uit 1946, een opname. Lou Bandy met Er is een tijd van kopen. En dan begrijpt u ook een tijd van gaan, maar wij zijn nog even bij u, hoor.
1: Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewekt humeur kan elk in profiteren. Het programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen. Maar als we strakjes huiswaarts gaan, dan hoor

0: luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En iedere zaterdag wordt het programma herhaald tussen 1 en 2 op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de volgende artiest is Wim Sonneveld. Willem, roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, Wim Sonneveld, met Zij kon het lonken niet laten.
1: Nickel en Nielsen straatzanger, hoor.

0: Nederlandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

dat was Siska Peters met Toch ben ik dol op jou. En daarvoor hoorde u Christine Spierenburg met Mijn mooie Holland Klein. En de volgende artiest is een dame, een artieste. Cornelia Diederike, roepnaam Corrie Vonk. Geboren in Amsterdam op 28 april 1901. En overleden in Reden op 31 januari 1988. Was een Nederlandse revuester en cabaretier. En haar vader was toneelmeester in het Theater Carré. Corrie Vonk maakte haar debuut als 12-jarig bij Nap de Lamar. En werkte later voor onder andere Louis Davis en Eduard Verkade. En toen ze 13 jaar oud was, werd ze lid van de kinderkoor ter opera en zong in onder andere Carmen. Ze heeft nooit een officiële toneelopleiding gevolgd. En in 1933 trouwde ze met een bijna 10 jaar jongere cabaretier Wim Kan. En u hoort er nu Corrie Vonk met Mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter.

in dat nou? Wie gaan daar staan voor dag en dauw? Wie kreeg je nou zo gek om dat te doen? Dan moet ik eerlijk zeggen tot mijn schrik.

ziet me langs de wegen staan, waar langs de gouden koets zal gaan. Ik was bijna met Irene mee naar Rome. Maar hogerhand, zij doet dat niet, maar nou met Pieter en Margriet. Nou mochten wij opeens weer volop komen. Want oh, ze hebben ons zo stevig vast. Met één woord haal ik mijn jurkie uit de kast. Ik ver...

0: CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. Dat waren de Soveraars met Als jij dat eens wist. En daarvoor de High Five met Zeg wat zou jij doen. En de Soveraars die u net hoorde, daar hebben we nog meer muziek van. De Soveraars vormden een Nederlandstalig slagerduo uit Weert. Daar kwamen ze vandaan dat in de jaren 50 en 60... herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalden... en meer platen verkochten dan vele rock'n'roll artiesten. De Soveraars bestonden uit de zusjes Mieke en Gertruide Jansen. En in 1954 werd het duo opgericht nadat de artiestennaam Selma... eerst enkele jaren in Helma en Selma gezongen had. En Mieke die trad op als zangeres Vera. En door de samenwerking van beide namen ontstond de Soveraars. En u hoort ze nu nogmaals, de Soveraars, nu met het regent weer... toepasselijk voor de herfst hier in Nederland. Luistert u maar.
1: Het regent.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Ja, dat was Johnny Jordaan met een piketanisch. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En als je naar de herhaling luistert, heel veel plezier met Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. Ik laat u achter met Gorrie Baars, met alle leuke jongens willen vrijen. Ik wens u nog een fijn weekend en graag tot een andere keer.

0: Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort op deze ietwat onstuimige zondagochtend. Gepresenteerd, samengesteld door your one and only Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen deze ochtend? Nou, we doen op vele verzoek wederom een greep uit albums die onlangs dus in dit jaar 2026 zijn uitgekomen. En we begonnen met My One and Only Love. In de uitvoering van Deanna Reeves, te vinden op het album Deanna Reeves en Branford Marsalis Dedicated to You, waarbij ze de opnames van John Coltrane en Johnny Hartman als uitgangspunt namen ter ere van het 100ste geboortejaar van Coltrane, John Coltrane, dit jaar. Maar je hoorde natuurlijk op dit nummer niet die Branford Marsalis op saxofoon. Alleen zijn pianist van zijn trio Joe Calderazzo. Maar de rest van het album staat vol met bijdragers ook van Branford Marsalis. Een leuk album. Gaan we snel door met het volgende nummertje. Dat komt van het gezelschap The New Sound, The New Jazz Sound Machine, onder leiding van bassist en oprichter Joris Bolhaar. Dat is een gevestigde naam, dat ensemble. Vooral in het oosten des lands. Het grote orkest is een mix van professionals, studenten van het conservatorium en amateurmuzici. En onlangs brachten ze een eerste EP, moet ik zeggen, uit met de groovy nummers in het klassieke, in de klassieke big band traditie. En hopelijk is het een opstap naar verdere landelijke bekendheid. Het album heet Red Herring New Sound Jazz Machine. Met hierop in het volgende nummertje All Yours een speciale rol voor de saxofonist Roel Penterman.

New Sound Jazz Machine uit het oosten des lands. Dus onder leiding van die Joris Bolhaar, dat is een bassist. Roel Penteman hoorde je op het laatst. En daarvoor hoorde je ook fraai trompetspel. Maar ik weet helaas niet wie dat was. Het album Red Herring. Blijven we even bij een trompetist. Brian Lynch, een oud-gediende. Inmiddels 70 jaar oud is die. En die kent de 87 jaar oude alt-saxofonist Charles McPherson al sinds de jaren 80. En onlangs hebben die twee weer eens een album uitgebracht. Torchbearers. Waarop ook nog enkele bijdragers van zangeres Samara Joy te vinden zijn. Maar je gaat nu iets luisteren waarin de kwaliteiten van die twee giganten Brian Lynch en Charles McPherson tot uiting komen. Het album heet dus Torchbearers en het nummertje waar je nu naar gaat luisteren van de hand van die Brian Lynch heet Luminescence. De jaren 40 bebop herleven weer.

A special warm welcome to our friends across the globe, and in particular our friends and fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Je hoorde eerst dus Brian Lynch en Charles McPherson, die het vuur van de bebop levend hielden op hun album Torchbearers met het nummertje Luminescence. En op dat album worden ze bijgestaan door Boris Kosloff op bas, Ulysses Owens, daar heb je hem weer, op drums en Louis Perdomo op piano. En dat werd gevolgd door het zeer fraaie As If, gezongen door Vanisha Gold. De naam van Samara Joy viel net al. Een van de meest gevierde vocalisten van dit moment, naast een Cecile McLaurin-Salvant en Veronica Swift. Maar wat mij betreft mag de naam van Vanisha Gold er ook bij komen. Niet de zangeres met enorme vocale krachtpatserij, maar juist van de intieme, onmiddellijk tot het hart doordringende pareltjes zoals ze zingt. As If is te vinden op het vijfde album van haar vaste pianist Chris McCarthy. Getiteld dat album Too Late to Quit. Nou, gelukkig maar voor ons. In plaats van uitvoeringen van de Great American Songbook besloot McCarthy zelf nieuwe standards in die sfeer te schrijven, waarbij Gold op vijf nummers de kans kreeg om uit te blinken. Absolute aanrader voor elke liefhebber van de klassieke vocale jazzmuziek. Chris McCarthy, Too Late to Quit. En op trompet hoorde je daar trouwens Takuya Kuroda. En op baritonsax Eden Barrackett. Van het album Too Late to Quit. Echt een geweldig album. Die Chris McCarthy is ook te vinden op het nieuwe album Bellflower geheten van de Amerikaanse trompetist met Japanse roots Jun Lida. Dat is een verfijnde trompetist. Ja, moet je maar gaan luisteren. Hij is ook geïnteresseerd in klassieke jazz, maar ook meer in folkmuziek zelfs en een beetje moderne R&B. Dus gevarieerd album Bellflower getiteld met het nummertje Hotel Nights, Hotel Nights. Jun Lida op trompet.

Hotel Nights, John Lida met op piano dus Chris McCarthy en op gitaar Masami Kuroki. Blijven we nog even bij Amerikaanse muzikanten met Aziatische roots. Trombonist Andrew Kim lanceerde onlangs zijn enerverende super groovy debuutalbum Lineage. De kneepjes van het vak leerde hij van zijn mentoren Michael Dees en Marshall Gilkes. Een album met enkele covers en vijf eigen songs. Waaronder het nummertje wat je nu gaat horen. Pardon. Kim Poster heet dat. Dus met die Andrew Kim op het trombone en onder meer Cheryl Cassidy op tenorsax. Rodney Whittaker op bas. En daar heb je hem weer. Ulysses Owens Jr. op drums.

vrij. Pianist Louis Perdomo heeft samen met zijn buddy, alt-saxofonist Miguel Zenon, een derde album uitgebracht, gewijd aan de rijke muzikale traditie der Bolero. El Arte del Bolero, volume 3. Echt een lyrisch, romantische luisteralbum voor de rustige uurtjes. Twee virtuozen tezamen die de Bolero van een nieuw elan voorzien. Opnieuw, echt een aanrader. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz vanuit Zandvoort. Ik doe een greep vandaag uit albums die onlangs zijn uitgekomen. Ik ga een beetje van de mainstream jazz in het eerste uur naar de zijvertakkingen der jazz in het tweede uur. Maar Zandvoort brengt niet alleen jazz op de radio, maar natuurlijk ook live. Vanuit de Dorpskerk vanmiddag hebben we Denise Janna, die vervangt de zieke Madeleine Bell. Dit keer op vibrafoon. Dat is wel prettig voor de liefhebbers van de vibrafoon. Frits Landersberg, dus niet op drums, maar op vibrafoon. Jean-Louis van Dam op piano en Erik Koger op drums. Maar dit concert van vanmiddag is uitverkocht. Maar gelukkig op 8 november, moet ik het juist zeggen, is er Scott Hamilton, waarvoor nog wel kaartjes beschikbaar zijn. Dus wees er snel bij. Ik begreep van Hans Rijmers dat er ongeveer nog 30 kaarten voor dat concert op 8 november beschikbaar zijn in de Dorpskerk. Dus wees er nog snel bij. Kijk op Jazz in Zandvoort en bestel de kaarten. Over vibrafonisten gesproken. Ik heb een nieuw talent op dat instrument uit Houston. Jalen Baker. Met zijn, is niet een debuutalbum, met zijn derde album Repaved. Het is een soort ode aan zijn woonplaats Houston. En de communities die soms tegen de verdrukking in de stad hebben helpen ontwikkelen. En het nummertje wat je gaat horen heet Dowling Emancipation. Een verwijzing naar de geschiedenis van de Dowlingstraat. Oorspronkelijk vernoemd naar naar generaal van de Confederatie die de slavernij in stand wilde houden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Maar die straat werd in 2021 omgedoopt tot Emancipation Street. Uitgekomen op het Canadese mainstream label Cellar Music van die saxofonist Corey Weeds. Heb ik wel vaker stuff van gedraaid van dat label. Dowling Emancipation, Jalen Baker.

Tevens het laatste wapenfeit van die 61-jarige Rotondi die twee weken na de opnames door een hartaanval plotseling kwam te overlijden, terwijl die eigenlijk aan de toppen van zijn kunnen stond. Twee jaar na zijn dood brengt dus dit label Cellar Music het album uit met een mengeling van jazz standards, veel muziek en eigen composities, allemaal gebracht in een toegankelijke, swingende aanpak. Ja, ga luisteren naar het nummertje Blues for Axel. En tot zo naar het nieuws bij het tweede uur van ZFM Jazz. Blues for Axel, Jim Rotondi en Dana DeRose.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd.

0: bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz live vanuit Zandvoort. Gebracht door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Roomba, Ron Erikson. Lekker begin van het tweede uur, een swingend begin. Door het Orchestra Mambo Internationaal. Uit het Verenigd Koninkrijk. Dus niet uit Zuid-Amerika, wat je misschien zou denken. Maar het herbergt dit ensemble. Een bonte verzameling van muzikanten uit de gehele wereld. Gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Te vinden dit nummertje Roomba Ron Erikson op het spetterende album Apuntalo. Daar komen we de herfst en winter, storm en regen wel mee door, denk ik. Gaan we snel verder, No Time to Lose. Nog zo'n swingend ensemble, groep, is de New England Jazz Collaborative. Dat bevindt zich in de buurt van Boston, New England. Die hebben een album uitgebracht, dat heet Tributaries. Een moderne big band, dat voornamelijk eigen materiaal uitbrengt in dus uit de omgeving van Boston. En onder leiding staat van een zekere Ken Schaphorst. Ergens een Nederlandse link in de familiegeschiedenis, vermoed ik. Green Turtle Strut brengt ons in een soort van Caribische sferen.

herinneren. Na het New English Jazz Collaborative bleven nog even iets langer in Big Band sfeer hangen. Met Sean Jones, de trompetist, en de WDR Big Band. Van een album, dat live album, opnames uit 2024. Dat heette Jagged Edges, Elegant Lines. The Music of Ain Inserto. En Ain Inserto, geboren en getogen in Singapore. Verbonden aan het conservatorium in Boston. Maar werkt veel als dirigent, componiste voor dus die WDR Big Band. En zij schreef een suite voor Sean Jones. En daar hoorde je een stuk uit. The Human Soul. Geweldig album. Geweldige trompetist. Sean Jones. Over geweldige trompetisten gesproken. De volgende man die kan er ook wat van. Dat is Josh Lawrence. Die woont in Philadelphia, in Philly. En zijn nieuwste album heet Philly Twisted. En herbergt de muzikale historie uit die stad. Blue Note-achtige jazz, 60s soul, modern R&B. Het is een heel gevarieerd album. Met daarop ook geweldige muzikanten van het Positone label. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Boris Kosloff op bas. Willie Morris zit dit keer op tenorsax. En daar heb je hem weer. Altin Sankelaar, die geweldige trombonist. En dan The Usual Suspects. Art Hirahara op piano. En Rudy Royston op drums. Ga luisteren naar Black Lilies van Josh Lawrence.

over soul gesproken. De familie Womack, pardon, de familie Womack vormt een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse soulgeschiedenis. Allereerst via singer-songwriter Bobby Womack en daarnaast via zijn broer Cecil Womack en zijn vrouw Linda Womack, de dochter van Sam Cooke, beter bekend geworden als het duo Womack en Womack. En nu dan kloppen eindelijk de dochters van die Womack en Womack aan de Womack Sisters aan de deur van de soulhistorie. Onvervalste jaren 60 soul, meezingers vol passie en fun zou ik zeggen. Didn't mean much to me, integendeel. Ik vond het erg lekker. De Womack Sisters van het gelijknamige album te vinden op het Dubtone label. Vaste luisteraars van ZFM Jazz weten dat ik een fan ben van de Franse pianist Baptiste Trottignon. Hij staat niet voor niets in onze vermaarde ZFM Jazz top cover-up. De enige hitparade die tot stand komt via alcohol, ritmes en kunstzinnige intelligentie. Hij heeft net een nieuw album uit. Art is simpel. Vol eigen composities, prettige melodieën, heldere harmonieën, verfijnde klanken. Waarbij zijn lyrische stijl en gevoel voor groove uitstekend tot uiting komen, als je het mij vraagt. Hij is een beetje een pianist, als ik het zou moeten omschrijven, qua stijl ergens tussen Brad Mehldau en die Amerikaanse Aaron Parks in. Je gaat luisteren naar een nummertje, La Route, van dus Baptiste Trottignon.

Meesterdrummer Ulysses Owens Jr. Webb, waagt zich op zijn net uitgekomen album aan een jaren 90 rockmuziek die bekend kwam te staan als grunge. Kind of Grunge heet dat album. Of de diehard grunge fans jazzy covers van songs van hun favoriete bands als Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots en Mudhoney weten te waarderen, waag ik te betwijfelen. Feit is dat er op dit album Kind of Grunge een aantal juweeltjes staan, zoals deze cover van Disarm van de Smashing Pumpkins, binnengedrongen op plek 900 in onze roemruchte ZFM Jazz Top 26 cover-up. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Toetsenist Zakai Curtis legde zich op zijn vorige album Cube Up Lives toe op Afro-Latin Jazz. Dat was een fenomenaal album, werkelijk waar. Op zijn nieuwste album Sonoluminescence Volume 1 combineert hij dat soort Latin grooves met de 70s vintage funkrock en R&B. En hij zingt er ook nog eens bij. Chillen, relaxen, grooven, alles komt tezamen op een van de meest soulvolle jazzalbums van dit jaar, denk ik. Van die Zakai Curtis. Het album wat ook net uit is. Ga luisteren naar het nummertje Luminescence. Als ik het goed heb, zeg ik dat goed. A Patient Resolve. Geduldige volharding in deze hectische tijden.

laid back and groovy stuff. Van toetsenist, pianist Zakai Curtis. Met op tenorsax en fluit was dat Greg Handy en Joe Dyson op drums. Over drummers gesproken. De Engelse drummer Richard Spavin werkte in het verleden regelmatig samen met het Cinematic Orchestra en Flying Lotus. Sferische muziek vooral en zo ook op zijn eigen album Light of Day. Jazz, hip-hop, grooves en elektronica allemaal met elkaar verbonden. En je gaat luisteren naar het nummertje Tilt met Veneri Poggiola op trompet en Stuart McCollum op gitaar onder andere. Van dus die drummer Richard Spavin.

van drummer Richard Spaven uit het Verenigd Koninkrijk verhuizen we naar Frankrijk, naar Solaxis, een bijzonder Frans ensemble van 5 uitzonderlijke saxofonisten, begeleid door een bas- en drumsectie. Lisa Catbero, Geraldine Laurent, Sophie Allure, Céline Bonacina en Camille Motion. En de groep combineert jazz, instrumentale pop, electro, minimal music en afrobeats. En staat dus onder leiding van die Lisa Catbero, saxofoniste, zangeres, componiste en arrangeur. Vrolijk plaatje, getiteld ook Solaxis, door de band Solaxis. Selva Danza. Gaan we naar luisteren.

Lisa Cadbado met Solaxis. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Een greep is gedaan uit albums die onlangs zijn uitgekomen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De playlist komt natuurlijk weer te staan op mijngroeven.nl met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Ik wens je een geweldige zondag toe voor degene die naar Denise Janna gaan vanmiddag. Veel plezier. Er zijn

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste

0: poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien

0: Op 2 juli 1937, toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

Feedback on the ground. Do it just like I do.

0: Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
4: It's a rainy afternoon, 1990.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in

0: en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.
3: Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij de Van Klink tot Klank Show met Hans van Klink en Benno Veugen achter de knoppen. En je hoort een beetje vreemde geluiden allemaal. Maar dat is raccoon. En hoe dat allemaal precies zit, gaat Hans straks helemaal uitleggen.

0: Ja, nou weten we het wel, Raccoon. Alleen van mij.
1: Mooi, hè?
0: Als goedenavond.
1: Goedenavond, Benno. Goedenavond, luisteraars.
0: Ik was alvast even begonnen voor je erg, hè?
1: Nee hoor, ik luister graag mee. Ja, een rustige start van ons programma.
0: Ja, eigenlijk wel, maar een symfonische start.
1: Ja, dit is een project van de NPO-zenders in 2026. In dit jaar NPO 2, NPO 3 FM, Funk, XL en Sterren NL. Okay. Die programma's samen hebben artiesten afgevaardigd voor een heel project. Dirigent-arrangeur Leonard Evers maakt van bekende Nederlandse songs, orkestrale arrangementen met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, wat we zojuist gehoord hebben, samen met Raccoon, om de bestaande nummers op deze manier een beetje een klassiek tintje te geven. Ja. Hulde komt dus echt NPO-zenders toe. Mooi project. Andere artiesten, Mart Hoogkamer, Karsoet, Thomas Olimans en diverse anderen hebben hieraan meegewerkt. Ik ben een liefhebber van Raccoon. Ik ben een speciaal liefhebber van het zojuist gehoorde nummer. Dus deze heb ik er even in gestopt. Maar die anderen zijn ook zeer de moeite waard om te beluisteren.
0: Ja, inderdaad. Nou, geweldig. Maar goed, the show must go on.
1: Ja, dan gaan we een beetje swingen. Hè? Met Robin Thicke, een Amerikaanse soulzanger. Die wel eens werd vergeleken met oude grote soulzangers uit het verleden. Marvin Gaye, Stevie Wonder. Ik vind de vergelijking een klein beetje mank gaan. Maar het is wel een man die leuke en goede soulnummers geschreven heeft en gebracht heeft. Maar die heeft in 2013 projectje gedaan met T.I. en Pharrell Williams. Het nummer Blurred Lines, een lekker vlot nummer. Blurred Lines wil zeggen vervagende grenzen in de letterlijke zin van het woord. En zoals zij het bedoeld hebben, is de onduidelijkheid van dames die spelen dat ze hard to get zijn, maar eigenlijk best wel een connectie willen met de man die achterin aanloopt. Nou ja, het is okay. Nou wat je ervan wil maken. Oh. Als je naar de videoclip kijkt, dan is het wel een beetje een man-vrouw dingetje. Maar het is vooral een heel lekker vlot nummer om naar te luisteren. Blurred Lines. Everybody get up.

0: Vrouwen van Venus.
1: Ja, zo heet dat boek, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Misschien staat dat wel als basis voor dit nummer.
0: Yeah.
1: I know you want it. Ja, tegenwoordig moet je uitkijken.
0: Ja,
1: dit
0: kijk
1: soort
0: uit.
1: Uitspraken.
0: Oh jee, nou.
1: Maar
0: laat er maar een artiest over.
1: Verstopt in de muziek mag alles, blijkbaar. Ja, dan gaan we misschien nog wel een beetje mee door. Want tijdgenoten en ook een beetje stijlgenoten van waar we zojuist naar hebben geluisterd, komen in de volgende song terug. Dat is wel een beetje de vraag van wie is nou een song? Mark Ronson is eigenlijk een producer. Die maakt liedjes en arrangementen. Speelt overigens zelf ook bas. En die laat dan in het nummer Futuring, laat dan als gast optreden. Bruno Mars meezingen.
0: Okay.
1: Ja, is nou een lied van Bruno Mars of nou van Mark Ronson?
0: Ja.
1: Dit staat te boek als een lied van Mark Ronson. Maar Mark Ronson hielp Bruno Mars bij het maken van een volgend album. En de chemie sloeg over. Ze kunnen het zo goed met elkaar vinden dat Mark Ronson maakte een lied. Bruno Mars zong het in en vervolmaakte het. En ze zijn heel erg trots op het resultaat. Het is ook een prettig nummertje om naar te luisteren.
0: Is het nieuw?
1: Het is niet nieuw, het is 2014, 2015 ongeveer.
0: Okay,
1: ja. Leuke clip. Ze zijn heel erg perfectionistisch bezig geweest. Als je daarover leest, zelfs tot en met de galmpjes en de geluidjes en het gebruik van oude akoestische microfoons om bepaalde effecten te bereiken.
0: Ja, ja.
1: En een heel mooi zang- en danswerk van Bruno Mars. En dat brengt het prachtige nummer Uptown Funk. Oh.

0: tempo zit er stevig in de Van Klink tot Klank show. Hier op de zondagavond met Hans van Klink en Benno Veugen. En nou ja, ze hadden er echt plezier in, want het schreeuwt maar een eind terug.
1: Over tempo gesproken, laat dat meteen maar los, want het volgende nummer is het tegendeel daarvan. Ja, soms, nee niet soms, vaak ben je aan het zoeken en aan het luisteren en dan kom je ineens wat tegen. Hé, dat ken ik, maar dat heb ik jaren niet meer gehoord. En dat is ook, geldt ook voor het volgende nummer uit 1970 al. Dus toen was ik 12 en jij 13, 14 zo'n beetje. En ik dacht, oh ja, dat ken ik. En dat vonden we toen wel zwoel. Geen idee waar het over ging. Nou, we gaan luisteren naar meneer Ricky Shane. Geboren in Cairo in 1944. En overleden in Berlijn in 2024. Nog niet zo lang geleden dus. Voor Libanees-Franse afkomst. En hij wordt genoemd een slagerzanger uit Duitsland. Nou, dat heeft niets met dat nummer te maken waar we straks mee gaan luisteren. Is hij later blijkbaar wat meer populistische slagermuziek gaan maken.
0: Ja.
1: Maar hij had in Frankrijk, toen hij daar is gaan wonen in Parijs als 15-jarige jongen, al een paar keer een hitje, ook in Italië. En in 1970 werd hij ineens bekend met het nummer Mommy Blue. En Mommy Blue gaat over een jongen die wegloopt van huis en naar ruzie en er eigenlijk spijt van krijgt en dan met heimwee terug denkt aan het huis wat hij verlaten heeft, maar ook niet zo goed terug durft. Het is een beetje een triest liedje en alle luisteraars van onze leeftijd of iets jonger of iets ouder zullen dit meteen herkennen. En het is best leuk om naar te luisteren. Uit 1970, Ricky Shane met Mommy Blue.

0: Dit is toch gecoverd door de Les Humphries Singers. Die hebben er toch ook een grote hit mee gehad.
1: Ik denk dat je daarin gelijk moet geven. Ja, de ja. Les Humphries Singers. Ja, ook zo'n koortje was dat.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat die dit ook uitgebracht hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Ook tijdgenoten, hè? Les Humphries Singers, ook in de 70er jaren.
0: Ja.
1: Daar kun je ook wel een keer wat van opzoeken.
0: Ja. Krijg je dit soort muziek, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Die gaan we nu krijgen, want ik ben een beetje in het warretje.
1: Ja, nou, we gaan nog iets verder terug in de tijd. Mevrouw Veronica, ofwel Ronnie Bennett, samen met haar nichtje Nadra Telly en haar zus Estelle Bennett werden zangeressen. Het zijn allemaal dames geboren in de jaren 40 van de vorige eeuw en inmiddels alle drie niet meer in leven. Maar zij werden een meidengroep, een van de eerste echte oude meidengroepen waar je over kunt praten. Zeer, zeer beroemd, namelijk de Ronettes, afgeleid van Ronnie, de voornaam van de liedzangeres. Geadopteerd door Phil Spector, de grote producent van het Motown-label. Hoewel het niet altijd even goed boterde tussen de producer en de band. Hij had eisen waar ze niet aan konden of wilden voldoen. Is later gebleken ook helemaal geen makkelijke man geweest te zijn. En dan druk ik me nog zacht uit.
0: Oh.
1: Niet iedereen was even zijn lang even veilig bij hem.
0: Oh jee.
1: Maar hij heeft wel als producer een enorme hoeveelheid muziek afgeleverd aan de wereld in de 60er en de 70er jaren. En ja, de Ronettes zijn daar wereldberoemd mee geworden. Hits als Be My Baby, Baby I Love You, Sleigh Ride, Do I Love You, Walking in the Rain. Nou, hou maar op. En
0: dan hebben we het over Walking in the Rain. Ja, ja, dat is een heel bekende.
1: Ja, precies. En net alleen over de jaren 63 en 64 van de vorige eeuw. Dus liedjes van 60 jaar oud. Ja, we moeten er misschien maar gewoon naar gaan luisteren. Een grote hit van hun, ik noemde net al even, die we nu gaan laten horen, is Be My Baby.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Ja, dat is het station waar je naar luistert. En Hans van Klink is niet alleen maar radioprogrammamaker, maar Hans, je bent ook schrijver. En je gaat in volgende maand, november, ga je zelfs een lezing geven.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat een hobby van je?
2: Ja, volgens mij. Nou ja, dat is het ene is uit het andere voortgekomen een beetje. Schrijven doe ik graag. Het is wel. Ik heb wel een twee verhalenbundeltjes geschreven. Maar wat ik vooral geschreven heb, zijn maatschappelijke boeken. Eén boek over psychiatrie. Eén boek over collegiale opvang naar schokkende gebeurtenissen. En mijn laatste boek, het boek Loos, gaat over dakloosheid en al wat daarmee te maken heeft. En nou ja, het is geen geheim. Hè. Wij hebben beide in de psychiatrie gewerkt. Beide in het oude provinciaal ziekenhuis. En er ligt, hoewel niet iedereen dat zal erkennen, maar er ligt ontegenzeggelijk een link tussen psychiatrie en dakloosheid. Mij is wel eens stigmatisering verweten, maar dat kan ik even goed weer rechtzetten. Niet iedere dakloos is een psychiatrisch patiënt en niet iedere psychiatrisch patiënt wordt dakloos. Maar dat er vaak een connectie is tussen het een en het ander, dat is volgens mij wel zeker een feit. Het boek Loos gaat over dakloosheid en hoe je dat integraal zou kunnen aanpakken. Dakloosheid heb je niet alleen op door iemand een dak te geven, maar dan zul je ook moeten investeren in goede zorg als het om psychiatrie of verslaving gaat, of om verstandelijke beperking. Ja, goed, dat gezegd hebbende, onze roots liggen natuurlijk in de psychiatrie en het houdt me nog steeds bezig, ook al ben ik gepensioneerd.
1: Jij hebt wat, hè, met dat oude provinciaal ziekenhuis.
2: Ja, het is in de 51 jaar dat ik in de zorg heb mogen werken, is het terugkijkend de meest waardevolle periode geweest. Voor mij de meest interessante periode. En kort na mijn vertrek al daar begon het de uitstroom van cliënten en het verval van het huis zelf. En ik,
1: dus het lag aan jou.
2: Ja, ik probeer die connectie te vermijden, maar chronologisch speelde zich dat wel ongeveer. Ik had mijn rug toegekeerd en toen ging het mis.
1: Het stort in elkaar.
2: De geachte overheid heeft besloten dat de grote intramurale capaciteit van de psychiatrische ziekenhuizen geen recht van bestaan meer had.
1: Nee.
2: Ik vind het deels ook verkapte bezuiniging. Kun je ook wel wat van vinden. Want,
1: ik vind het een historische vergissing.
2: Inmiddels vind ik dat ook. Nou, niet eens inmiddels. Ik heb in 2004 een interview gegeven aan Frans Bromet. En dan loop ik met hem door de dan leegstaande gebouwen van het provinciaal ziekenhuis te vertellen. Dit was hier en dat was daar. En zo. En dan het slot van dat interview zeg ik, ja, de psychiatrisch patiënt van nu is de dakloze van de toekomst. En ik denk dat we meer dan gelijk hebben gekregen wat dat betreft. En het is heel actueel dat nu de politie handenvol is aan verwarde mensen op straat. Dat is een thema wat mij nog steeds, ondanks mijn pensionering, heel erg bezighoudt. 3 jaar geleden werd ik gevraagd om op de Open Monumentendag een presentatie te houden voor de bewoners en belangstellenden voor de nieuwe woningen van het provinciaal ziekenhuis.
1: Ja, ja.
2: Om iets over de geschiedenis daarvan te vertellen.
1: Oh, hoe was dat?
2: Ja, heb ik met groot genoegen gedaan. Het was
1: volle zalen?
2: Nou, het was buiten in 2 sessies van ongeveer 40 toehoorders.
1: Dus, Oké, zo.
2: Ja, het was echt leuk om te doen, samen met een voormalige collega.
1: Even voor alle duidelijkheid, veel gebouwen zijn gesloopt.
2: Ja.
1: Er is nieuwbouw voor teruggekomen. Het is eigenlijk, je kan ronduit zeggen, een prachtige villa-wijk is het geworden.
2: Park Brederode.
1: Ja, Park Brederode. En iedereen kan daar nu ook vrij wandelen en zo. Ja. Dat in de tijd van PZ ook, want er was niemand die je tegenhield. Dus,
2: het is nu een wijk van Bloemendaal eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: En het klopt, er zijn een paar gebouwen gespaard gebleven. Onder
1: hoofdgebouw,
2: andere het oude hoofdgebouw. En daar zijn hele grote luxe appartementen ingebouwd. En best mooi om te gaan kijken. Carré van Bloemendaal heet dat nu. Mm. Wat vroeger een lange gang was, is nu open lucht met parkeerplaatsen. Oh. Links aan het binnenterrein.
1: Mm, leuk.
2: De kerk staat er nog.
1: En daar ga jij dus wat doen?
2: Ja, de kerk is nu in particulier bezit. En de bewoner van die kerk heeft het horizontaal gesplitst. Dat wil zeggen dat hij boven zijn woning heeft. En beneden een mooie multifunctionele ruimte waar exposities gehouden kunnen worden. En nou, eigenlijk naar aanleiding van die presentatie 3 jaar geleden voor de Open Monumentendag ben ik met de beheerder van, dat heet nu de Zogger Lounge, die zaal, Ben van der Sluis, in overleg gegaan van, nou, moeten we niet eens een keer zo'n lezing opnieuw gaan doen met een beetje wat variatie.
1: Ja.
2: En dat is wat we nu gaan doen. op donderdag 26 november ga ik in de Soccer Lounge een lezing houden van ongeveer 2 uur. Nou, 3 kwartier à 1 uur met een pauze daartussen. Het eerste deel zal gaan over de geschiedenis van de psychiatrie in zijn algemeenheid. Dan houden we een pauze. En het tweede deel zal gaan over de geschiedenis van het gebied, het provinciaal ziekenhuis, zeker het Oude Meerenberg.
1: Ja.
2: Ik ga zeker ook nog wat dingen laten zien in beeld. Die heel kenmerkend zijn voor dat terrein waar die nu niemand meer kent. Of niet, waar mensen niet eens van weten dat het bestaan heeft.
1: Oh,
2: ik ga mensen ook best wel een beetje verrassen.
1: Ja, leuk.
2: Dus eerst oude psychiatrie, dan een pauze en dan de geschiedenis van het ziekenhuis.
1: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 8 uur. 7:30 gaat de zaal open voor instroom. En 8 uur wil ik beginnen. Het is wel strikt nodig dat mensen, als ze geïnteresseerd zijn, zich moeten aanmelden. De capaciteit van de zaal is 80 man. Maar goed, daarboven kunnen we echt niemand meer toelaten.
1: Mm.
2: En aanmelden kan alleen maar door een mailtje naar mij persoonlijk te sturen. En dan krijg je daar ook een reactie op terug dat je op de lijst staat. En dan een beetje ingewikkeld e-mailadres, maar ik ga het even noemen. hvk0607@hotmail.com. En dat HVK moet je letterlijk fonetisch uitschrijven. Dus HAVEKA0607@hotmail.com. Dat is mijn e-mailadres. En als mensen belangstellend zijn en ze willen erbij zijn, dan even een mailtje en dan krijg je bevestiging daarvan terug. En iedereen is welkom die een beetje geïnteresseerd is in de geschiedenis van de psychiatrie.
1: Ja.
2: Wij bieden het gratis aan. Een eigen bijdrage van om en nabij de €5 wordt op prijs gesteld. Een beetje voor de zaal en de schoonmaak en dat soort dingen.
1: Ja, ja, natuurlijk.
2: En er wordt gewoon tegen een redelijke vergoeding worden wat horecaactiviteiten aangeboden. Kopje koffie in de pauze, borreltje na afloop.
1: Hmm.
2: Maar we willen er eigenlijk een beetje een interactief gebeuren van maken. Mensen kunnen vragen stellen. Ik doe een PowerPoint, ik doe een filmpje tussendoor. Ja, dat is wat we gaan doen.
1: Dynamisch geheel. En het heeft dan nog een titel natuurlijk. Van de dorpsgek naar de verwarde man op straat.
2: Ja, en eigenlijk valt dat samen waar we het over hebben. De dorpsgek, hè? De mafkees die vroeger in de kleine dorpjes wel opviel, maar toch op een of andere manier gedoogd werd of zijn plekje had.
1: Ja.
2: Een hele maatschappelijke visie op de psychiatrie. Wat moeten we nou in godsnaam aan met dit soort mensen? De verwisselende beelden en ja, hoe we psychiatrie inrichten met dubbel T in de verleden tijd. En naar die sluiting toe van de 80er jaren van de vorige eeuw. Een beetje voltooid in 1990. En ja, de grote intramurale capaciteit als dat er toen was, bestaat helemaal niet meer.
1: Nee.
2: En terug bij wat jij net zelf zei. Het wordt wat mij betreft nodig gemist. Maar dat ga ik ook dan vertellen.
0: Dit is ZFM 106.9 FM.
1: En wij gaan weer terug naar de muziek. Want daar draait van klink tot klank natuurlijk ook helemaal om.
2: Ja, en een goede oude bekende. Wie kent ze niet? De Beatles. Alle nummers, bijna alle nummers van de Beatles geschreven door het duo Lennon en McCartney. Paul McCartney en Ringo Starr, nog in leven zijnde leden van de Beatles. McCartney zanger en basgitarist hoofdzakelijk. Na het uiteenvallen van de Beatles is hij solo verder gegaan en solo met zijn band The Wings. En heeft hij een prachtig wat Schots klinkend nummertje gemaakt.
1: Leuke clip ook.
2: Ja, mooie clip met wat paardrijden erin.
1: Ja, ja, en
2: hebben
1: op het strand en zo.
2: Ja, precies. En we hebben het ook alweer over 1977. Dan een nummer wat een eerbetoon is aan het pittoreske schiereiland Kintyre in Schotland, waar McCartney sinds 1966 de Hyde Park Farm bezat. De Landtong Mull of Kintyre, en zo heet ook het nummer.

0: Angelina Jordan. Jordan, denk ik dat je dat uitspreekt.
1: Ja, de vaste luisteraars van ons programma weten dat wij de covers van het nummer Het Poederspellen regelmatig terug laten komen. Zo vaak gecoverd. En deze keer vanuit de strot van een 20-jarig dametje uit Oslo, die in januari pas 20 is geworden, op haar 7e of 8e won ze de finale van Got Talent, Norway's Got Talent, met Summertime van George Gershwin. En daarna is het alleen maar groter geworden. Dus ik vind het dan wat over de top hysterische uitvoering ervan. Maar ze laat wel horen wat ze kan. Lekkere saxofoon solo erin. Dus daar was hij maar weer eens een keer. Hij moet spelen nieuw.
0: Ja, dat houden we erin.
1: Dan vliegen we terug in de tijd. Nou, niet wat de titel van het nummer betreft, maar wel wat de artiest betreft. 70 jaren band uit Duitsland. Eén keer eerder in ons programma geweest. In Nederland niet erg bekend. Het is mij ingegeven door mijn goede vriend en ex-collega André ter Poorte, die mij deze band heeft leren kennen. De LP Here You Are. En het is de Duitse band van Pieter Panka. De band Jane met Out in the Rain.

0: Alle duidelijkheid, de groep Jane met Out in the Rain. Dat rijmt.
1: Ja, dat rijmt ook nog. Ja. Jane uit Duitsland. Ja, en wat we nu gaan draaien, draaien omdat het gewoon een te mooi nummer is. En omdat de brenger van het nummer, onze eigen Herman Brood, onlangs juli 25 jaar geleden overleden, is alweer, de tijd gaat snel. Het is typisch zo'n geval van waar was jij toen je het hoorde. Ik weet het in ieder geval nog wel.
0: Oh ja?
1: Ja, ik zat met collega's, diezelfde André die ik net noemde, en twee collega's, het Chinezen in Amsterdam, vlak bij de plek waar het zich afspeelde.
0: Jeetje.
1: En nou, ik heb het wel eens eerder gezegd, sommige nummers laten wel eens vaker horen, omdat ze zo mooi zijn. Er wordt wel beweerd dat Herman wel zo'n beetje zijn einde voorvoeld moest hebben. En daarom prachtig een versie van Frank Sinatra's nummer My Way op de plaats zetten.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saudische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen

0: Treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Ja, en daar zijn we weer terug hier met de Van Klink tot Klankshow op ZFM Zandvoort, zoals het officieel heet. Meneer Van Klink, u bent er weer helemaal klaar voor.
1: Ja, ik ben er wel helemaal klaar voor. En ja, best wel lekker even mogen luisteren naar dit liedje uit 1957. Waar hebben we het al?
0: Hé, mijn geboortejaar.
1: Jouw geboortejaar kwam ook dit nummer uit. En ik realiseer mij dat het een sentimenteel mooi nummertje, wat meteen ook weer die connectie met vroeger legt. En ja, leuk om weer te horen. Dit was natuurlijk de onvolprezen Jules de Korte. Geboren in Deurne in maart 24 en overleden in Eindhoven in 1996. Nederlandse liedschrijver, componist, pianist en zanger. Hij werd in Nederland en België bekend van liedjes als De Vogels. Het zojuist gehoorde nummer, ik zou wel eens willen weten. Hallo Koning Onbenul en Als je morgen oud bent. Hij werd geboren in Deurne als zesde kind uit een gezin met socialistische idealen. Het waren Belgische immigranten uit Ruddervoorde. En op eenjarige leeftijd werd hij blind door een medische fout.
0: Oh.
1: Maar hij kon wel ongenadig mooi orgel en piano spelen. Wat hij op het,
0: en mooie teksten schrijven.
1: En mooie teksten
0: schrijven. Ja, ja, ja.
1: Kwam later. Op het Blinde Instituut Graven bleek hij aandacht te hebben voor muziek. En hij heeft ongeveer 3000 liedjes geschreven.
0: Jeugdje.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja, is onvoorstelbaar.
1: Ja, en het staat synoniem voor onze jeugd. Jules de Korte. Ook heel mooi om te weten. Hij heeft een actielied Beurzen Open geschreven. Beurzen Open, Dijken Dicht. Om geld in te zamelen voor de watersnoodramp in 1953.
0: Oh, oh ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ook al bekend. Van. Ja, een Nederlands icoon.
0: Ja. Nou ja, de volgende is ook een Nederlands icoon en een regiogenoot.
1: Ja, regiogenoot. Hij woont hier in Heemstede. En ik moet 3 bekentenissen doen.
0: Oh.
1: Ik lust geen ananas op mijn pizza. Ik heb altijd de augurkjes van de Big Mac afgehaald, totdat ik ontdekte dat het eigenlijk best wel lekker was. En ik heb nooit naar het lied geluisterd

0: we straks naar gaan luisteren. Oh. De top 2000, daar stond dat lied ieder jaar weer heel hoog in de top 10. En ja, Boudewijn de Groot, ik ken dat liedje heel, ik heb het niet leren kennen vroeger. Mm. Liedjes van Boudewijn de Groot ken ik van 50 jaar geleden. En wat niet in mijn hoofd zit, dat kende ik niet.
1: Ja. Weet je welk beeld ik nu ineens weer voor me heb? Ik heb toch al vrij lang in het centrum van Haarlem gewoond, Zoetestraat. En dan ging ik nog wel eens naar Den Uiver.
0: Ja.
1: En daar kwam de tekstschrijver van Boudewijn de Groot, Lennart Nijg, die liep dan wel of niet zwalkend over straat. Dat is wel,
0: Lennart Nijg, de grote liedjeschrijver. Ja. Heeft die man veel gemaakt.
1: Heel veel, ja.
0: Ik neem aan ook dit lied. En ja, wat nogmaals gezegd een bekender is, ik ben pas het laatste jaar een beetje gaan luisteren naar wat is dat nou eigenlijk voor lied. En ik ben het met terugwerkende kracht verschrikkelijk mooi gaan vinden. En terecht dat het ieder jaar heel hoog staat in de top 2000. Is mijn mening, maar velen zijn het met me eens, denk ik. We gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met het lied Avond.

0: Deze tekst kan je best wel spiritueel noemen.
1: Ja.
0: En ze moeten het eigenlijk zingen in de kerk. Dat is,
1: daar zou het ook passen.
0: Met name de katholieke kerk. Daar zijn ze nogal een beetje... Niet zo vrolijk, hè? Zijn ze nooit zo vrolijk? Heb jij die beatmissen vroeger nog meegemaakt?
1: Ja, ja, ja. Ik was misdienaar en ineens kwam de beatmis erbij.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat was wel heel bijzonder toen. Dat was natuurlijk een lokkertje om jongeren naar de kerk te blijven houden.
0: Ik ben erin getrapt toen.
1: Ik was er al.
0: Ja, je was
1: er een hele verhaal over vertellen.
0: Oké, dan gaan we zeker een keer doen. Een leuke.
1: Ik geloof in jou en mij. En dan moet ik toch denken aan iemand die thuis zit die ik al 40 jaar ken. Dat is Ellen. Want dat is ook mooi om daar even bij stil te staan. En het is diezelfde Ellen die met enige verbazing keek toen ik de lijst van deze uitzending aan het klaarmaken was. En mij erop betrapte dat ik een soulnummer ging toevoegen. Van, hey, doen jullie dat ook in je programma?
0: Nou, dat is niet de eerste keer, Ellen.
1: Nee, precies. En met nadruk op ook, want wij doen alles. Wij hebben iedere keer de thematiek die terugkomt. Dan is het blues, dan is het soul, dan is rock and roll. Dat maakt het juist zo leuk en gevarieerd.
0: Soms jazz.
1: En af en toe zelfs jazz of, en Nederlandse muziek. Waar we net even twee keer naar hebben mogen luisteren. Minder, maar soms verclassificeerde muziek. Ja. Hè, waar we het eerste uur mee hebben staan. En Exception. Ja, zie je, we blijven lekker gevarieerd bezig. Zo gaan we nu luisteren naar een mevrouw die op haar vierjarige leeftijd al begon in de kerk te zingen. En in 1952, op zevenjarige leeftijd, ze is dus van 45, door haar moeder werd ingeschreven voor de Ted Max Original Amateur Hour. Een eerste talentenjacht op televisie in Amerika. En ze won de prijs van $2000.
0: Oh.
1: En daarmee ging ze op haar tiende verjaardag met haar broer Merald en zus Brenda. En nog een neef en een nicht ging ze nog meer muziek maken. En toen kwam er nog een neef bij James Pip Woods. En die zei, laten we ons de Pips gaan noemen. En dan zijn we vanaf nu Gladys Knight en de Pips. En echt een prachtige soulband. Waarvan, hoe heet ze, de grote artiesten van de Supremes, Diana Ross, zou haar een keer in het voorprogramma krijgen. Maar zij, dat wil ik niet, want zij is veel beter dan wat ik ben.
0: Oh, ja,
1: overigens was Gladys Knight en de Pips ook tot het Motown Record toegetreden. Maar zij vond dat de Supremes, de Temptations en Marvin Gaye alle grote hits kregen. En zij de restjes. Dus zij, heel demonstratief is ze overgestapt naar een andere producer destijds. Okay. Het heeft haar geen windeieren gelegd, want ze heeft prachtige muziek gemaakt. Herkenbaar, mooi. Ze is er nog steeds. En we gaan luisteren naar Gladys Knight and the Pips met het nummer Midnight Train to Georgia.
0: Voor Ellen.

0: Motown. Oh, wat heerlijk label vond ik dat. En daar moeten we eigenlijk toch wel eens een historische radiodocument van gaan maken.
1: Ik heb daar heel veel over te vertellen.
0: Dat denk ik ook wel. We gaan zoeken naar iemand die het verhaal kan vertellen. Maar B.B. King, om maar eens in de bluessfeer, en Janis Joplin, die hebben nooit bij Motown gezeten.
1: Nee, zeker niet. Maar blues is een vast onderdeel van ons programma. En het deel van de lol is dat we zoeken naar pareltjes op internet, mooie muziek. En dan kom je soms iets tegen. Mensen zeggen misschien wel, ja, tuurlijk wist je dat dan niet. Nou, ik niet. Voor mij was het nieuw. Anderhalf uur durende concertopname van Janis Joplin en B.B. King samen. Nou, Janis Joplin kennen we allemaal als de zangeres met de schreeuwende stem, die helaas in 1970 al op 27-jarige leeftijd is overleden. Haar vader werkte bij de Texaco Oil Company. En zij ging zingen op haar manier, maar ze raakte ernstig verslaafd aan meerdere middelen. Ja. Alcohol, drugs, van alles en nog wat. En dat is ook haar dood geworden uiteindelijk. En aan de andere kant hebben we meneer Riley Ben King, geboren in 1925 en overleden in 2015. Behoorlijk een mooie leeftijd bereikt.
0: Zeker,
1: dus.
0: Zeker.
1: Beter bekend als B.B. King, bluesgitarist en singer-songwriter. In 2006 ontving hij de hoogste burgeronderscheiding, de Presidential Medal of Freedom, voor al wat hij had gemaakt in de muziek en wat hij voor de wereld had betekend. Muziekblad Rolling Stone plaatste hem op de derde plaats in een lijst van 100 beste gitaristen. Dat zijn altijd van die begrippen van wie bepaalt dat nou? Maar het
0: heel
1: is geen kleintje in ieder geval. Heel subjectief.
0: Ja.
1: Bekend van The Thrill Is Gone en zo. Nou, en ik heb jou als onvolprezen technicus gevraagd om uit die anderhalf uur zomaar eens even een fragment te knippen van 4,5 minuut. En dat is er nog gelukt ook. En we gaan dus luisteren naar de prachtige zang van Janis en het gitaarspel van B.B. King in het nummer Summertime.

0: Ongelooflijk mooi nummer.
1: Ja.
0: Your Spirit is Free, zoiets zingt ze op een gegeven moment. Geweldig toch?
1: Ja, dit is wat muziek mooi maakt.
0: Ja.
1: In alle opzichten. Dat je bijna even schakelen naar het volgende.
0: Ja. Nou ja, wat ik er nog eigenlijk even over wil zeggen. Ik word altijd een beetje weemoedig als ik Janis Joplin, die ik toch eigenlijk best wel, ik was echt wel een fan van haar.
1: Ja.
0: Dat je er weer zo hoort zingen. En dan denk je, oh wat zonde toch eigenlijk. Hè?
1: Dat, heel triest dat allemaal zo heeft moeten gaan.
0: Hoeveel had ze ons nog meer kunnen brengen aan mooie muziek.
1: Ja, zoals dat nummer Bobby Bukier, wat van haar heel bekend is. Dat is vlak voor haar dood uitgekomen. Ze heeft sowieso geen vruchten kunnen plukken van haar succes. Want nou ja, ze is gewoon te vroeg overleden en heeft een hoop ellende gekend.
0: Ja,
1: het is altijd de moeite waard om even bij stil te staan. En toch gaan we door.
0: Ja, tuurlijk.
1: Met een tweeluikje. Steely Dan. Steely Dan is een Amerikaanse jazz-georiënteerde popgroep rond de muzikanten en componisten Walter Becker en Donald Fagen. Actief van 70 tot 81. En in 93 kwamen ze weer even bij elkaar. Maar toen Becker overleed in 2017 viel definitief het doek. Overigens, de naam Steely Dan is ontleend aan de naam van een gigantische dildo uit het boek The Naked Lunch van William Burroughs. Dat je het maar even weet.
0: Ja.
1: De heer Becker en Fagen kenden elkaar vanaf 1967, zaten samen op het Bard College in New York en speelden in lokale groepjes. En op een gegeven moment vonden ze elkaar en noemden zich Steely Dan en brachten de eerste single Dallas uit in 1972. En daarna ging het staccato, prachtige nummers gemaakt, een beetje clean rock'n'roll, nette, mooie, ingenieuze muziek. Wat mij betreft kunnen we naar twee nummers achter elkaar gaan luisteren.
0: Ja.
1: Een tweede nummer daarvan wordt wel eens gezegd. Heb je hem weer? Dat is zo subjectief als wat. Dit nummer bevat de mooiste gitaarsolo aller tijden.
0: Oh.
1: Daar ben ik het niet mee eens. Maar het is wel een hele knappe, clean gitaarsolo. Het andere nummer is wat speelser. Het is perfecte en mooie muziek. We beginnen met Steely Dan nummer Ricky Don't Lose That Number. En dan dat wordt gevolgd door Reelin' in the Years.

0: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.
1: En wij zijn ook op tv. Nou ja, een heel ander soort tv dan. Want de hal van Klink tot Klankshow, die gaat, nou ja, op YouTube.
2: Ja, wij zochten al een tijdje naar een mogelijkheid om onze programma's voor de eeuwigheid te bewaren. We zijn natuurlijk heel blij dat ZFM Zandvoort FM het op de tweede en de vierde zondag van de maand uitzendt.
1: Ja.
2: En onze luisteraars moeten dan op dat moment afstemmen. En dat doen wel steeds meer mensen. Maar dan is het ook voorbij. En wij zochten naar een manier om het toch te bewaren. Om het langduriger beschikbaar te houden voor ons publiek. En we hebben ontdekt dat dat op een hele goede manier kan op YouTube. Jij hebt dat ontdekt. Door er een slideshow, een film van te maken. Met de muziek en het programma en onze gesproken tekst eronder.
1: Ja.
2: Nou ja, moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn met rechten van beeldmateriaal en dat soort gedoe.
1: Maar daar hebben we het op gevonden.
2: Gevonden, ja.
1: Ja, want jij hebt nog wat fotootjes doorgestuurd.
2: Ja. Nou, ik fotografeer heel graag en heel veel. En een paar jaar geleden bedacht ik ineens van, nou, ik fotografeer heel vaak ruïnes, mooie geveltjes, mooie gebouwen, bruggetjes, tunneltjes, dat soort dingen.
1: Mm.
2: En ik heb ontdekt, als je dat mooi met veel contrast zwart-wit opslaat,
1: zeker,
2: krijg je daar een bepaald sfeertje van wat mij heel erg aanspreekt. Ik ben dat steeds mooier gaan vinden en steeds meer gaan doen. Ja, en dan groeit er een collectie en ik geloof dat ik jou over het jaar 2024 iets van 600 foto's heb toegestuurd.
1: Ja, dat zijn flinke bestanden.
2: Ja, daarna nog iets meer. En ik ben nu ook iets aan het teruggaan in de tijd. Dan zie je het wel wat minder worden. Maar we hebben een aardig voorraadje. En wat jij op een hele mooie manier voor elkaar krijgt, is een uur radio te vullen met beeldmateriaal, afwisselende foto's, slides die een mooie overgang hebben naar elkaar. Het is echt aangenaam om naar te kijken en onderhand naar de muziek te luisteren. Dus wij gaan de shows vanaf nu en de maand september staat er zelfs al op.
1: Ja.
2: Op YouTube presenteren.
1: Waar vinden de mensen honderd?
2: Ja, ik heb ooit een YouTube kanaal geopend, zoals iedereen dat kan doen. En dan kun je uploaden, gewoon onder mijn eigen naam, Hans van Klink. Ik heb daar vrij veel filmpjes geplaatst rondom de geschiedenis van het provinciaal ziekenhuis, waar we het in het eerste uur over hadden.
1: Ja.
2: Maar daarin gaan we dat gewoon plaatsen. En onder de naam van de show Van Klink tot Klank staat een stukje tekst bij met welke aflevering het betreft. Wat wij vervolgens weer doen, dus de linkjes van YouTube verspreiden via wie het lezen en hebben wil. Dus via WhatsApp, via Facebook. En we gaan onze vrienden vragen het gewoon te delen. Zodat dat langzamerhand bekendheid gaat krijgen. En dan kunnen mensen die dat willen altijd eventjes een kijkje nemen op YouTube. Om naar de Van Klink Show, Van Klink tot Klank Show te luisteren en te kijken.
1: Ja.
2: Dus we zijn er best trots op. En ik hoop ook te genieten van het beeldmateriaal en van de onderliggende muziek en wat wij over de muziek te vertellen hebben. We doen het graag en nu blijft het bestaan voor zij die daar kennis van willen nemen.
1: Het leuke vind ik eigenlijk altijd van dit soort dingen. Je kan luisteren en in dit geval dan ook kijken wanneer je wilt.
2: Precies. Dus ben je in de stemming en ga je even onderuit op de bank. Wat veel mensen ook kunnen. Ik ben helemaal niet technisch. Maar ik heb inmiddels ontdekt dat ik vrij makkelijk van mijn telefoontje YouTube naar de tv in de huiskamer kan streamen.
1: Oh, oké.
2: Dus even met de voet op tafel en een biertje in de hand. Even naar ons eigen programma luisteren. En mooie beelden voorbij zien komen. Ik ben geen vakfotograaf. Het zijn stemmige foto's. Er zitten absoluut slechte foto's bij. Maar het geeft wel een bepaald sfeertje weer. Het was leuk om te maken. En ik vind het prachtig hoe jij het aan elkaar hebt gemonteerd. Ja. Mooi product, mogen we best trots op zijn.
1: Zeker.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: En we gaan weer verder met muziek van vorige eeuw.
2: Ja, even lekkere oude blues nog. We gaan naar John Lee Hooker, naar een versie van het lied Boom Boom Boom Boom, zoals hij dat gebracht heeft in de speelfilm Blues Brothers. Daar vertel ik zo meteen nog even wat meer over. In de Blues Brothers zien we de grote, beroemde John Lee Hooker terug als straatmuzikant. De man is geboren in 1917, overleden in 2001. Invloedrijke Amerikaanse blueszanger. Heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Stotterde als hij sprak, maar als hij zong, dan hoorde hoorde je daar helemaal niks van. En dat wordt ook wel Delta Blues muziek genoemd. De versie Boom Boom Boom Boom van John Lee Hooker, zoals hij het zingt in de film The Blues Brothers.

0: Wat een geweldige film was dat. Ja. Oh, een beetje raar geluid hoor. Maar, en ik weet nog, in Haarlem had je vroeger, dat heette geloof ik iets van een jazzfestivalletje of zo. En toen mijn kinderen heel klein waren, ging ik dan met ze daar naartoe. Dat was het begin van de avond, kon dat nog. En dan had je een look-alike Blues Brothers optreden.
1: Okay.
0: Ongelooflijk goed was dat ook. Dat is, ik zie het nog zo voor me.
1: Oh, wat leuk dit. Ja,
0: bij dat beeld van Laurens Koster. En hadden ze een podium. En dan... Dat plein werd helemaal omvergeblazen.
1: Ja, want deze muziek spreekt wel aan. Hè? Dan gaan de voeten van de vloer.
0: Ja,
1: ik heb ook een kleine persoonlijke toevoeging. Ik vind een prachtige film. Ik heb meerdere keren gezien. In zijn tijd, 1980, was het een van de duurste films op dat moment. Alle tijden. Ja, alleen al om het feit dat iets van 170 politie-chevrolets aan gort worden gereden. De hele gekke muziek, film natuurlijk.
0: Ja.
1: Het thema is dat er een weeshuis waar die jongens hebben gezeten. De Blues Brothers. Jolia, Jake, Blues en Elwood dreigt failliet te gaan door een belastingaanslag. En dan dan willen we wel helpen dat geld bij elkaar te krijgen. Zullen we het stelen, zegt John Belushi dan. En dan wordt hij door die moeder overste van de trap af gemapt in de stok. En dan gaan ze toch maar weer de band bij elkaar roepen om geld te verdienen. En dat zijn niet de minste. John Lee Hooker, die we hiervoor hoorden. Aretha Franklin. Ja, de eerste, de beste muzikanten. En een hele gekke, grote film komt eruit voort waarvan alles misgaat. Heel leuk, de persoonlijke noot is dat ik een hele goede, dierbare vriend heb. Willem uit Warmond, Willem Vleeshouwers. En wij vierden vorig jaar officieel ons 50-jarig vriendschapsjubileum. En toen hebben we vriend en vijand verrast door op ons eigen feestje ook deze act na te spelen. Met hoedjes op en zonnebrillen en zwarte jasjes en dan te playbacken. Dat viel vreselijk goed in de smaak.
0: Ja.
1: Dus zou iedereen willen aanraden die film nog eens een keer te gaan bekijken, want het is echt geweldig.
0: Ja. Iets anders.
1: Ja, en dan gaan we even naar wat rustiger. Ik dacht, Paul Anka, waar we naar gaan luisteren. Ja, dat is iemand van vroeger. Maar die beste man, die leeft nog steeds. En die zingt ook nog steeds.
0: Zo, hij wel.
1: Hij is wel ergens in de 90 al een flink eindje.
0: Jeetje.
1: Maar is een oude Amerikaanse zanger met prachtige ballads. Nou, eigenlijk is hij een Canadees, Ottawa, 1941 geboren. Dus hij is dus 83 nu. En... heeft herkenbare, beroemde muziek gemaakt. Het is niet helemaal mijn smaak. Maar als je het hebt over tijdloze muziek die iedereen kent, dan is het wel deze, Paul Anka met Put Your Hand on My Shoulder. MUZIEK

0: oude tijden herleven hier op de radio.
1: Ja.
0: Is het met volgende nummer ook zo?
1: Ja, ook oud, maar iets minder oud. We gaan naar ongeveer 1980, 1981. Enige jaren daarvoor richtten de broers Thomas August Darnell Browder en zijn broers Tony Browder Dr. Blizzard's Original Savannah Band op. Best bekend geweest met een aantal hitjes zoals Cher, Che La Femme en I'll Play the Fool. Maar op een gegeven moment stapte Darnell eruit en hij richtte de band Kid Creole en de Coconuts op met het tamelijk gekke nummer. Ja, ik zie nu uit 1981 met de titel Annie, I'm Not Your Daddy.

0: Kit Creole. Ja, hij heeft zijn hart vol, zijn mond vol van Annie.
1: Ja, Annie, je bent mijn dochter niet, anders zou je niet zo lelijk zijn. Ja, dat kan toch eigenlijk niet meer, maar dat is wel wat hij zingt.
0: Ja, oké. Okay.
1: We gaan straks het programma beëindigen met een tijdgenoot, wat de hit betreft, namelijk Hotshot van Karen Jong. En iedereen kent het, maar Karen Jong zelf is helemaal niet meer bekend. Deze dame heeft dit nummer gemaakt. Ze is geboren in 1951 en in 1991 overleden aan de complicaties bij maagzweer. En ze heeft niets anders gemaakt wat in ieder geval nog de bekendheid heeft gevonden dan dat nummer. Voordat we dat gaan doen, gaan we met een wat grotere artiest nog even ten gehoor brengen. Grace Beverly Jones, ofwel Grace Jones, een dame uit 1948, inmiddels maar nog springlevend en nog heel actief. Een Jamaicaans model, wat ook is gaan zingen en acteren. Mooi nummertje, maar ook een kleine extra bedoeling. In de podcast die wij met z'n tweeën maken, samen met Pim Joosten, Bemoeizorg, Parel van de Zorg, hebben wij deze maand oktober, hebben we Dirk Boterblom als gast. Dat is iemand die ernstig in verslaving is geweest.
0: Maar Haarlemmer.
1: Zelf, ja, een Haarlemmer. Nu bekend van de Bijna Gratis Markt en ook van zijn boek U haalt de 40 niet. Een man die zichzelf gerehabiliteerd heeft en nu anderen helpt. En in zijn boek komt een anekdote voor dat bij een festival in Haarlem waar bands optreden, in de pauze van de bands wordt het nummer van Grace Jones gedraaid, waar we straks naar gaan luisteren. En in zijn gekte door de drugs die op dat moment gebruikt heeft, neemt hij plaats achter het drumstel van de band, terwijl hij er helemaal niks te zoeken heeft, en gaat meedrummen met dit nummer in het Kenaalpark. Legendarische scène, ik zie het zo voor me. Mm. En niemand durfde hem aan te spreken of achter dat drumstel weg te halen. Dat was bij dit nummer, Grace Jones met Slave to the Rhythm.
0: Ja, en we gaan afscheid nemen. Van klink tot klank. Van klank tot klink was het. Ik weet het zelf al.
1: Van klink tot klank.
0: Ja.
1: Het is altijd goed.
0: En je kan het hele programma dus naluisteren op de Hans van Klink YouTube kanaal. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
2: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charm.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan omgekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Download de ZFM-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.